0: werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering deden werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen.

0: het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag 10.000 mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Odessa in Oekraïne zijn verscheidene gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site, dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger de stad ook al onder vuur genomen en ook in verscheidene andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Niewiadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. Hier werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontploft een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden gelinkt aan het drugsmilieu vaak. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag, of gisteren liever, tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. Er is een onderzoek geopend. En op dat WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.

dien me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In het noordoosten van de Verenigde Staten is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij het hevige stormweer dat over de regio raast. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder, onder meer voor het vliegverkeer. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Grote steden zoals New York, Boston en Philadelphia worden bedreigd door het noodweer. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de kust. Uit voorzorg werden ook verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na de verschillende incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd waren en ook niet wenselijk waren. Vrijdag maakte OpenAI nog bekend dat de computersystemen van het bedrijf onder meer geprobeerd hadden om websites van de Amerikaanse overheid te hacken en ze hadden ook zonder toestemming foto's verspreid van gebruikers van ChatGPT. Dat is de populaire chatbot van OpenAI. Verschillende toplui van techbedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Op een muur is een boodschap in graffiti achtergelaten, waarmee iemand geviseerd lijkt te worden. Begin deze week zijn ook al 2 explosieven ontploft, toen in Antwerpen-Noord. Raakten toen 2 huizen en een auto beschadigd. Zulke explosies zijn vaak te linken aan het drugsmilieu. En op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongen van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij zwaar stormweer. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de noordoostkust van de VS. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Nijadoma en Elisa Longoborghini was derde. Vollering deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky werd 20ste. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. 100.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en er zijn al buurten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn aan de noordoostkust van de VS. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. De komst van de twee panda's was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit om de goede relaties met een land te verbeteren of te benadrukken. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Goedemorgen, vroeg wakker. Wie weet wil jij ook het onderste uit de kan halen van deze laatste zondag van september. Groot gelijk en welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker weekend.
5: Herbert Verhaag.

0: Louise kreeg een plek op het debuutalbum Hoezo van Clouseau. Op 21 oktober wordt er een recenter nummer van hen toegevoegd aan de eregalerij van Radio 2, namelijk En Dans.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Non-Stop Dance van Gibson Brothers, geknipt voor het weekend. Gisteren en vandaag vertrekken best wel wat luisteraars van Radio Bene richting Milaan. Daar zullen ze in de loop van de dag inschepen op de Costa Pacifica. Vanaf morgen breng ik elke dag verslag uit van ons avontuur daar vanuit mijn kajuit bij Vanessa van Hoven in Klaarwakker en bij Lars in de Radio Bene topcollectie.

Billy Joel. Gisteren viel het doek over de Celebration Zomershow in Witte Paard. Maar Jacques Lafons jubileumshow, die kan je nog tot en met 4 oktober gaan bekijken daar in Blankenbergen. Zij steelt er ook de show, Lisa Lewis.

Derek and the Dominoes uit de 70s. En wie houdt van de muziek uit de jaren 70, die zal zich vanmiddag ook amuseren tussen 4 en 6. Want dan krijg je Radio BNE tophits uit 1975. Met evergreens van onder meer Adamo, Connie van den Bos, Rob de Nijs en Marva.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

de Roobets. Vandaag vaart de Radio Benecruise uit vanuit Milaan. De luisteraars die meereizen zullen door alle artiesten getrakteerd worden op een bijzonder concert. En hij is er ook bij, Willy Sommers.

0: Ja, dag juffrouw.
1: Hey.
0: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
1: Ja.
0: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Oké.
0: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
1: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
0: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
1: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
0: Jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
8: Oh, yellow!
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyfon Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Vannacht is voor de derde keer deze week een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab en Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
0: Waarschijnlijk was het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd werd. Dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. Ook in Antwerpen is een jongen van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Intussen is de jongen niet meer in levensgevaar. Er viel nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
2: Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren, om druk te zetten op de regering, om de huurwetten te veranderen.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
3: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse Volkspartij SVP, vindt dat die neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar lang neutraal. Zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde tegen Rusland na de Russische inval in Oekraïne. En voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit. Zij wil een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties opgelegd door de Verenigde Naties zou kunnen volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou een meerderheid van de Zwitserse bevolking ook tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Dankjewel voor de uitleg. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De Weerkundige Dienst waarschuwt ook dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gericht, zegt ze.
4: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
5: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zo veel Van der Poel of Van Aert. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zo veel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn.

0: Kampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker weekend.
1: Herbert Verhagen.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Een fijne zondag.
3: 14.

De freak van chic verveelt nooit, hè. Daarom zit hij ook in onze container vol met evergreens. En daaruit mag je dit uur nog Polenka en Eurythmics verwachten en nog vele andere. Maar nu een ode aan de nazomer door een artiest van bij ons, namelijk Raymond van het Groenewoud.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
4: Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

kon Paul Carrack geen plezier doen met dure materiële dingen. Nee, hij wou vooral bij zijn lief zijn. En dat moest ook geen assenpoester zijn op hoge hakken. Met welk geluid word jij wakker op zondagochtend? Een balkende ezel in de wei van de buren? Een van die kinderen die nu pas arriveert na een nachtje stappen? Of deze fluit van de Carpenters?

0: mooiste ligt verscholen in de manier waarop je kijkt. Dat zijn woorden van Geert Verdikt van Buurman, die erin slaagt om van elk liedje een soort kortfilm te maken. God, ik en Marion vind je terug op het album Rocky komt altijd terug van Buurman.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Mooie evergreen van Eurythmics. Vanaf morgenochtend breng ik heel graag verslag uit van onze Radio Bene Cruise. Dat zal bij Vanessa van Hoven zijn in Klaarwakker hier op Radio Bene. Tot dan!

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor de derde keer deze week is een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: Eerder deze week zijn er ook inderdaad twee aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
0: Voor de 3 incidenten is nog geen verdachte opgepakt. Een jongen van 18 die gisteren neergestoken werd in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. Het incident gebeurde tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er viel ook nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog niet gevonden en de aanleiding is ook nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn allesamen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze ligt nu in het ziekenhuis en ze riep iedereen op om te gaan betogen en ervoor te zorgen dat het niemand anders nog overkomt.
2: Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase.
0: Vooral in de grote steden in Spanje is wonen de laatste jaren veel duurder geworden. In Madrid willen de betogers nu een centraal plein bezet houden, tot de politici dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis bespreken in het parlement, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: Ze vragen eigenlijk 5 verschillende punten. Ze vragen aan de regering een structurele wet tegen uitzettingen. Ze vragen een hervorming van de huurwet, bevriezing van de huurprijzen, algemene verlenging van huurcontracten en een automatische verlenging en een verbod op uitzetting zonder reden. Dat is een hele waslijst die ze vragen. En nu proberen ze het eigenlijk vol te houden tot dinsdag. Want dan is er een ministerraad die bij elkaar komt en ze hopen dat premier Sanchez na die ministerraad op de proppen gaat komen met een voorstel.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
4: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse volkspartij SVP, vindt dat de neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar neutraal en zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de 2 wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde aan Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit en zij willen een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties, opgelegd door de Verenigde Naties, zou volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou ook een meerderheid van de Zwitserse bevolking tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Bedankt, Roel. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De weerkundige dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft 2 reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De 2 panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene geworden op de weg. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gefocust, zegt ze.
5: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar Nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
6: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen.
6: Dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoort.

maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra.
2: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
1: Ja, ja.
2: En zaterdag scoutsweekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wauw!
0: Van Vibra.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Radio BB.
10: De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is De dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jornheverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat

0: Skitas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Paus Leo XIV draagt over een uur een misviering op in de beroemde Franse bedevaartsplaats Lourdes. Er worden 150.000 gelovigen verwacht die al uren aan het aanschuiven zijn. De Vlaamse pelgrimspastor Jonathan Beyaert zal de paus van heel nabij kunnen volgen.
1: Ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed voor te bidden in het Nederlands. Dus we mogen ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de Eucharistieviering mijn taak. Ik zit in dat selecte clubje die op het altaar mag gaan zitten. Dat zijn een 50-tal mensen. Dus dat zal inderdaad van heel nabij zijn dat ik de zaak kan beleven.
0: Na de mis in Lourdes zal de paus 7 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ontmoeten. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. In Engeland is een grote politieactie aan de gang bij de Amerikaanse luchtmachtbasis RAF Fairford. Er zijn verschillende mannen opgepakt. Ze worden verdacht van inbreuken op de explosieve wet. Er is een veiligheidszone ingesteld en verschillende buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden auto's in de buurt aan het onderzoeken. De Engelse politie laat weten dat de situatie voorlopig onder controle is. In verschillende Spaanse steden zijn mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Deze week werd de 87-jarige Marie Carmen uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat bracht grote protesten op gang. De manifestanten overal in Spanje vinden het verhaal van de vrouw heel herkenbaar, omdat wonen op veel plaatsen in Spanje fors duurder geworden is. Ze voelen zich allemaal Marie Carmen, zeggen ze. In Madrid willen de betogers op een centraal plein blijven kamperen tot er dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis besproken worden in het Spaanse parlement. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval bij 2 recente explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Eerder deze week zijn er ook inderdaad 2 aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
0: Voor de 3 incidenten in Antwerpen is nog geen verdachte opgepakt. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Normaal is dat in deze periode 18 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Appermond.
1: Dank u wel. En van harte welkom vanuit Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree. Dit is De Zoete Inval met Wart Lemmelijn, Stan van Zwang en Francesco Plankaert. Hey! Ja, we zitten in De Zeepziederij, een prachtig gebouw hier in Bree, waar vroeger zeep en wasmiddelen werden gemaakt. Wie doet bij jullie thuis de was, Wart?
2: Mijn mama.
1: Ja. Francesco?
3: Mijn mama, mijn vrouw ook.
1: Stan, de was?
4: Het zou mij misschien lukken. Ja.
1: Mm. Op hoeveel graden
4: nee, katoen? Zit het? Nee, ik wist dat ik het moest... Zo koud mogelijk, 40. Dan kan er zo weinig mogelijk gebeuren.
1: Jij weet het wel, Francesco?
3: 40.
1: Op 30 graden?
3: Allee, ja, min 10, wou ik nog bij zeggen.
1: Ja, ik hoor dat jullie er niet veel van kunnen doen. Maar ik heb straks weer een pak propere, vers gewassen en gestreken vragen voor jullie. Ah.

0: Francesco Plankaert, Wart Lemmelijn en Stan van Samang zijn vandaag op bezoek in ons programma. Een vraag van Koen van de Pitten uit Ardooien.
1: Mag Koen van de Pitten?
0: Ja.
2: Ken je hem ook?
1: Nee, ik ken hem niet.
0: Niemand, schrijft hij, ligt graag in het ziekenhuis. Maar patiënten van het AZ Kortrijk vinden het meestal niet erg om een beetje langer in het ziekenhuis daar te moeten blijven. Waarom vinden ze dat niet erg?
1: Zouden wij het ook niet erg vinden?
0: Ja, dat weet ik zeker.
2: Mag ik antwoorden?
3: Ja, ah, je weet het al.
2: Ik denk het. Ik ben er al een paar keer geweest. Het AZ. Ah, ja.
1: En dat is een... Zijn jij daar ook langer gebleven
2: dan? Ja, ik vond er wel een heel goed restaurant. Ik vond het heel goed eten daar. Heel luxe wezenrecht. Heel mooi. Een heel mooie tuin. Heel mooie... Dus ik denk dat het is omdat het een nieuwe kliniek is. En dat het heel mooi is. En een hele goede...
0: Het wordt zeer warm. Je hebt het bijna gezegd, maar ik moet het volledig hebben.
1: Mm-hmm. Oh, die chef heeft een ster.
0: Geen ster.
1: Een Michelinster?
0: Maar... Nee, je hebt nog...
1: Huh? Ah, hoe heet die gids? Romeo?
0: Goed geraden, oh, aangeven van Francesco.
1: Amai.
2: Ja, ik ben er nog geweest. Echt.
1: Ja, hier.
2: Ja, zeker.
3: Amai.
2: Ja.
0: Dus... Waarom blijven mensen, of vinden ze het niet erg... wanneer ze wat langer in het ziekenhuis moeten blijven in het AZ Kortrijk? Omdat de keuken van het ziekenhuis een Gomio-label kreeg.
2: Maar, je ziet wel dat het echt klopt, hè, want ik heb er al gegeten. Maar ik ga jaarlijks op controle met mijn zoon, Devin van zijn hart... bij de hartspecialist van Michem. Hey. Mm-hmm. Dus met reclame maken.
3: Ja. Van ambassadeur van de AZ. Ja,
0: maar Gomio is een Franse restaurantgids, net zoals Michelin. En die werd in 1965 in het leven geroepen. En die hebben inderdaad een eigen gids die punten geven. Dat hebben ze voor de keuken van het ziekenhuis in Kortrijk niet gegeven. Maar wel een label. Waarom? Omdat het genezingsproces ook beïnvloed wordt door juiste en lekkere voeding.
2: Heel belangrijk.
0: En je bent daarom wat je eet. Hebben de uitbaters van de keuken gevraagd aan Gomio... willen jullie eens langskomen bij ons en ons eens advies geven over onze keuken? En dat hebben ze gedaan van Gomio. En die mensen hebben aangepaste sauzen, seizoensgebonden groenten... en kwalitatieve producten gebruikt. En het niveau van de keuken was op peil van Gomio. En daarom kregen ze dat label. Dat is voor de eerste keer dat ik hoor dat een ziekenhuiskeuken... Ja? Want meestal is dat niet te eten.
3: Niet te vergeten. Ja.
0: Dat zeggen ze toch. Ja. Maar wat is dan daar zo lekker? Wat is jou daarvan bijgebleven?
2: Ik ben vergeten.

0: Wat ik de laatste keer gegeten heb daar. Het is
1: ondertussen... Het was lekker.
0: Het was heel lekker. Maar ik denk... Was dat een stoofvlees dat ik gegeten heb de laatste keer? Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik vergeet soms wat ik gisteren gegeten heb. Ik weet niet. Zoals...
2: Maar het zou mooi zijn mochten alle ziekenhuizen dit voorbeeld volgen. Hè?
0: Ja,
2: want het werkt toch mee de genezing in de hand, denk ik.
3: Niet alleen genezing. Als acteur op een set... Dat is zo belangrijk. Want dat er, als het 's middags lekker eten is, iedereen is goed gezind op de set... En je werkt beter en sneller. En ja, ik vind eten heel belangrijk.
2: Ja, wij zijn Bourgondigers. Hè?
3: Ja, dat is waar.
1: Maar dan gaan er mensen misschien extra hun best doen om in het ziekenhuis te belanden. En dat willen we ook.
0: Misschien ook wel een probleem.
2: Wat is jouw, Bart Lemmelijn, jouw lievelingsgerecht?
1: Mijn pasta met zalm. En zo vlindertjespasta met boerzijnsaus. Zo, peterselie en zalm op twee wijzen. Zo, gerookt en gebakken.
2: Wauw.
0: Ja, maar dat is een gans gerecht, jong.
1: Ik, hè.
2: Hey. Kun je dat zelf ook klaarmaken?
1: Nee,
2: of is
1: mama.
2: Dat de mama.
0: Je belt naar mama.
1: En... Ja, ik bel naar mama.
2: Hoe zit dat bij jou, Francesco? Heb jij een lievelingsgerecht?
0: Dat zou ik eigenlijk zeggen, spaghetti-bolognese. Ik eet heel graag spaghetti-bolognese, omdat er groentjes in zitten. Als ik thuis ook moet koken, dan maak ik spaghetti-bolognese klaar. En het mooie eraan is, het is nooit op dezelfde manier klaargemaakt. En gelijk wat je eet, is altijd op een andere manier klaargemaakt. Dingen steken meer worteltjes in, dingen steken geen worteltjes in. Die zijn worteltjes en zijn geraasd.
1: Het gehakt, heel belangrijk.
0: Het gehakt, gemengd rund, koe gehakt soms.
2: Hebben jullie eigen groenten?
0: Nee, maar ik heb al terug een lochtink aangelegd.
2: Mooi liedje, dus, vroeger de lochtink.
0: Ja, mocht veel goed, hè.
2: Ja, van dus, de boerendochter.
0: Ja, nu zijn we terug van plan terug in aan te leggen.
2: Jouw lievelingsgerecht, Stan?
3: Ik ging antwoorden op uw vorige vraag. Ik heb een serke waar ik tomaten zet.
2: Aha.
3: En dat is, ja, dan draai ik er elk jaar passata van. Waar we dan de spaghetti mee maken, met de worteltjes.
0: De verse tomaten.
3: Ja, dat is prachtig. Ik vind dat heerlijk. En ik vind het ook heerlijk om de kinderen daar wat in te betrekken. Hè. Dat is een zaadje, dat is niks. Hè. Tomatenzaadje, dat is niks. En geplant, en dan doe ik blaadjes. En, ja, je kent het allemaal, ik hoef het niet uit te leggen. Maar en dan staat die serre vol groen en groeien daar tomaten aan. En die
2: ruiken lekker, hè?
3: Heerlijk, vind ik het. Ja. Oh. Je moet er wat tijd in steken, wat liefde. Af en toe een keer lieken zingen in de serre, wat tegen praten. Gelacht, maar dat werkt, hè. Ja, die groeien beter of minder als ik minder goede liedjes zing.
0: Ben je ook wel nieuwsgierig naar de smaak van die spaghetti?
1: Ja, welke smaak?
0: De smaak van zijn spaghetti.
3: Hij zou zelf aan de uitnodiging nodig.
0: Ja, maar in de week of in het weekend? Past best voor u.
3: We zullen het zelfs zien, jongen.
1: Even de agenda samenleggen. Leuk, komt je ook?
2: Ja.
3: Allee, hop. Heb je een goesting? Allee, kom.

0: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Vandaag worden de vragen voorgeschoteld aan Stan van Samang, Wart Lemmelijn en Francesco Plankaert. Een vraag van Hilde Soetens uit Maldegem.
1: Oh, Hilde.
2: Hilde Soetens.
0: Wat is er zo bijzonder aan het schilderij Olijfbomen van de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh?
3: Het zijn geen olijfbomen.
0: Ja, ja. Dat is een vrije interpretatie van de schilder.
1: Okay. Ik denk dat ik het weet. Ja? Het is niet gesigneerd.
0: Dat is niet zo bijzonder. Hij signeerde niet altijd.
1: Dat is niet bijzonder.
0: Alles.
2: Is het geschilderd met iets anders waar hij doorgaans mee schilderde? Allee, als
0: wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, begin eens opnieuw. Is het geschilderd met
2: iets waar hij doorgaans niet mee...
0: Wat doorgaans...
2: Ja, maar Luc, ja of nee?
0: Ja.
1: Is het geschilderd met iets en dan moeten we stoppen?
3: Ik denk
1: is het
3: wel...
1: geschilderd met iets?
3: Dus, ik denk wel met verf, man.
2: De verf, maar niet met een,
1: niet met een borstel.
2: Mesje of zo? En
0: nee,
2: een borstel,
0: nee, het gaat niet over de techniek. Sorry.
2: Maar wel niet met de verf waar hij normaal mee schilderde.
0: Jawel. De verf
2: het is
0: die hij
2: niet
0: altijd
2: op een...
1: met zijn hand. Het is niet met zijn hand, met zijn voeten geschilderd.
0: Nee.
1: Met zijn mond.
0: Nee, met de hand.
3: Met de hand.
0: Maar er is iets bijzonders aan dat schilderij. En wie goed kijkt, kan het zien.
2: Er zit wat bloed van als zijn oor is afgesneden. Daar links.
0: Nee, dat was later.
2: Nee, sorry. Ik
0: dat denk was later dat hij zijn oor van zijn oor afsneed.
1: Met zijn linkskant?
0: Niet helemaal.
2: Ja, Luc, laat ons zoeken nu, hè.
1: Met zijn links, hij was links of rechtshandig?
0: Dat maakt niet uit.
2: De schaduwen zijn blauw. Het
0: zijn wel olijfbomen, dat herken je toch.
3: Hij heeft het geschilderd.
0: Er zit heel veel kleur in, groen, mauve, blauw.
2: Heel veel kleur, vooral blauw, groen en blauw. Een beetje rood ook.
0: Ja.
2: Ah, die papavers. Zijn het papavers?
0: Nee.
3: Ah, maar met drie kleuren of zo geschilderd.
0: Het is al daar.
1: Heeft de man met een schilderij?
0: Hij schilderde veel in open lucht, hè, want hij woonde in Frankrijk.
3: En dit is binnen.
1: Andere vraag.
0: Hadden we nog een minuutje gehad, jullie hadden het gevonden. Van Gogh werkte vaak in de buitenlucht. En daar was altijd veel stof, gras, vliegen en ook, en nu komt het, sprinkhanen.
3: Huh?
0: En in dit schilderij zit een sprinkhaan.
3: Heel duidelijk.
2: Hadden jullie dat niet gezien? Ik dacht, die sprinkhaan zal er toch niks mee te maken hebben.
0: Maar het gekke van heel het geval is... Dat het gekke van heel het geval is dat die sprinkhaan pas in 2017, dus meer dan 100 jaar later, werd ontdekt. Maar die sprinkhaan was waarschijnlijk al dood toen die op het schilderij terechtkwam. Ja.
1: En die sprinkhaan is dus van het jaar? Welk jaar dateert hij dan?
0: Ja, we spreken over meer dan 100 jaar geleden.
3: Dat staat niet op zijn blad.
0: Jawel. Vincent van Gogh leefde tot 1890. Ja. Dus dat zal wel voor die tijd geweest zijn. En hij maakte meer dan 200 werken, dat staat wel op mijn blad. Waaronder De Sterrennacht en Zonnebloemen. En de man is altijd arm geweest. Hij kreeg zijn schilderijen niet aan de straatstenen kwijt. En als ik je vertel dat nu een schilderij van hem, het portret van dokter Gachet, voor meer dan 130 miljoen te koop is.
1: Ik vind dat zotte. Ik vind dat echt zot.
2: Zwaar, maar ik heb het goed weggestoken in een kluis.
0: Ben jij een goede schilder? Heb jij ooit een schilderij gemaakt, Stan?
2: Oui. Nee.
0: Nooit. Tekening is niet jouw...
2: Nee, ik kan niet tekenen. Allee, dat is zo. Ik krijg niks mooi getekend. Dat is een kunst, hè. En je moet eens, als je niet weet wat doen en je zit met de familie aan tafel, moet eens iedereen een fiets laten tekenen. Dat lijkt heel makkelijk, dus verschrikkelijk.
0: Ben jij een schilder?
1: Nee.
0: Maar niemand in de familie?
1: Ja, mijn dochter wel. Ze volgt kunstgym humaniora, haar laatste jaar. Dus die schildert wel heel goed. Allee, ja, het is wel mijn dochter. Dus.
3: Ja.
1: Maar die is
0: mag
1: wel...
0: gezegd, hè?
1: Ja, die is echt, die kan zo meteen een portret over ons hier...
0: Die kan een fiets schilderen.
1: Die kan een fiets goed tekenen of schilderen. Of,
2: ja, iets proberen, het is verschrikkelijk moeilijk, een fiets.
1: Mm-hmm. Ik was straks proberen, maar ja, nog nooit gedaan.
2: Of een kat. Ook heel moeilijk.
1: Een kat?
2: Ja, dat je denkt wel, hè? Iedereen kan toch een poes tekenen? Doe maar eens. Lachen, jong.
0: Ik wou iets zeggen, maar ik zwijg.
2: Wacht,
0: jij tekenen? Schilderen?
3: Jawel. Allee, zo in het vijfde, zesde leerjaar had ik zelfs zo een boekje zo tekenen. Hoe zeg je dat? Ja, wat alle kunstenaars hebben. Zo, een boek waar je schetsen in maakt en zo.
0: Een schetsboek?
3: Ja, een schetsboek. Goed geraden. Nee, en dan teken ik wel zo bij houtskool en zo. En ik had al de indruk dat dat mooi was en dat dat gehoor zijn mijn ouders bevestigd ook altijd van, amai, onze zoon heeft echt talent. Niet enkel voor sport, maar dan liet ik dat aan iemand anders zien en die zei van, wat is dat?
1: Wacht, wacht. Als ze thuis komt, kijk er als er een spring aan zit.
3: En dat is, voilà, voilà.
1: Dan, na 100 jaar is dat...
3: Ik kan nog veel geld. Voilà, voilà, voilà, voilà. Radio Benen.

0: vraag. Stan van Zwang, Francesco Plankaert en Wart Lemmelijn. Dit voorjaar lanceerde VRT de campagne Kom van dat gat af. Wij zitten nu al allemaal meer dan een half uur. Mag ik vragen dat iedereen eens gaat terechtstaan? Kom eens van dat gat af allemaal.
1: Goed, goed.
2: Iedereen, hè? We zien iedereen, hè? Hij gaat erachteraan ook.
0: Zullen we voor de volgende vraag allemaal blijven rechtstaan?
1: Ja, dat is, ja, dat is goed. Ja. Dat is goed.
0: De Britten...
3: We gaan dat rap vinden.
2: We gaan rap antwoorden. De
0: Britten die komen ook van het gat af. Op een bijzondere manier. Dat is voor zometeen.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Je hoort vandaag Wart Lemmelijn, Francesco Plankaert en Stan van Samang in de Zoete Inval. Een vraag van Lisa de Roek uit Kontich. Wart, jij was een van de boegbeelden van de actie Kom van dat gat af van de VRT om ons...
1: Aan het bewegen te krijgen en bewust worden dat dat wel echt belangrijk is om... Ja, hoe schadelijk dat kan zijn om veel te veel te zitten op een dag.
0: Ja, niet alleen wij zitten veel te lang. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden mensen op een speelse manier gestimuleerd om te bewegen. De vraag van Lisa, hoe doen ze dat? Dansend.
2: Ze...
1: Verdienen ze punten?
0: Nee, dan zeg ik nee.
2: Ze rijden vanaf nu rechts.
0: Je zou het 11 minuten per dag moeten kunnen doen, dat is voldoende.
1: Seks.
0: Daar heb je hem weer.
2: Heb je 11 minuten, hè? Dat is wel 11 minuten.
1: Zo moet het lukken.
2: Nee. Gebeurt het thuis?
0: Je kunt het overal doen.
2: Kan het overal doen?
0: Je kunt het hier doen. Ik hoop dat jullie het straks even doen.
2: Squatten? Doen set-ups?
1: Squatten?
0: Nee, geen set-ups. Daar zijn nu wedstrijden die georganiseerd worden. Het wordt massaal gedeeld op social media.
3: Lachen?
0: Daar wordt heel veel mee gelachen, dat klopt wel.
2: Ja. Manneke.
1: Hobbyhorsing.
2: Ik moet even zo'n stap nemen, van aan te denken.
3: Maar hij hoopt dat we het gaan doen.
0: Ja, en jullie kunnen het ook doen.
1: Het werken.
0: Francesco zet al een goede aanzet.
2: Ik zit in de goede richting.
1: Ja, dus galopperen.
2: Dus gewoon wandelen.
0: Nee.
2: Wat zeg je? Polonaise. Ze doen een polonaise.
0: Nee.
2: Ze springen.
0: Nee.
3: En het is niet in het bedrijf?
0: Het kan thuis. Het kan in het bedrijf. Het kan op straat.
1: Individueel?
0: Het kan individueel.
3: En
0: doe
3: je het soms zonder dat je het weet?
0: Sommigen doen het zonder dat ze het weten.
1: Ah, scheten laten of zo.
0: Balle.
2: Ik dacht net hetzelfde. Luc, dat ik op mijn al goed bezig was.
0: Ja, Francesco was erg...
1: Naar uw hiel.
0: Ik dacht, hij heeft het.
1: Je deed zo, Francesco. Maar uw hiel tegen u zit.
0: Ja, dat deed hij. Ja.
1: De heup.
2: Ah, stretchen.
0: Nee, niet stretchen. Oh. Echt iets typisch voor de Britten. Ga maar zitten, dames en heren. Bedankt dat u zo lang heeft terechtgestaan.
3: Typisch voor de Britten.
0: Ja, het is typisch voor de Britten.
2: Zo dicht.
0: Ja, heel dicht. Ik ga het laten zien en beschrijf even wat je ziet. Dit is de oplossing voor Groot-Brittannië om hen aan het bewegen te krijgen.
3: Monty Python, Ministry of Silly Walks.
2: Hoe noemt dat?
0: Silly Walk.
3: The Ministry of Silly Walks. John Cleese.
1: Loop.
3: Het is prachtig. Het is prachtig.
0: Beschrijven jullie even voor de luisteraar wat er te zien is dan?
3: We zien Monty Python. We zien John Cleese. Die op wonderbaarlijke wijze bijna spastisch rondloopt. In The Ministry of Silly Walks. Het is, maar kijk, dat laatste onderaan rechts, dat is...
2: Dat is een
0: karatebeweging. Mag ik jullie vragen om even die bewegingen te doen? Jij begon goed, hè, Francesco.
3: Ja, het gaat verder, het gaat verder. Het is
2: echt
1: goed. Top.
3: Volgens... Kijk, wij hebben een verdienstelijke poging gedaan, maar nu gaat u zien hoe het echt moet lukken.
0: Het is eigenlijk niet meer dan gek en overdreven lopen. En als je dat genoeg 11 minuten intensief doet, dan ben je fysiek eigenlijk helemaal mee. Eén
3: keer per dag. 11 minuten doelijk, dat is inderdaad, dat is veel.
2: Dat is wel een workout, hè?
3: Ja.
2: Dus de hele bevolking in Engeland doet dit 11 minuten per
0: dag. Ja, want ze doen daar challenges, ze doen daar wedstrijden van op. En ze zetten dat op social media. En dat is echt een hype. En zo hebben ze dat eigenlijk populair gemaakt. Wart moest ons van het gat afkrijgen.
1: Ja, het is gelukt.
0: En het is gelukt.
2: Wel in Engeland, jongen.
0: In Groot-Brittannië hebben ze het op die manier gedaan.

0: Ik ben nog lang niet klaar met het stellen van vragen. En hopelijk is mijn panel wel klaar om de juiste antwoorden te geven. Je hoort het zo meteen hier in De Zoete Inval op Radio Bene.
1: Radio Bene.
2: De Zoete Inval.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doopt. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. Pas 's avonds werd dat duidelijk. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. De topministers van de Vlaamse regering komen vanmiddag opnieuw samen voor de begrotingsgesprekken en daarna komt de voltallige regering nog bijeen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de onderhandelingen geen goed gedaan, zegt Michael van Drogenbroek.
1: De grote frustratie is dat die ideetjes dat die op de straatstenen liggen. En dan is de vraag, hoe kan dat dit zomaar in een krant staat? Wie heeft dat gelekt? Gisteren is er dan in die 1-op-1 gesprekken ook van vooruit nog een voorstel gekomen om de zorgpremie te koppelen aan het inkomen. Ook dat was meteen verspreid. En ik denk zolang dat die frustratie er is, dat dat toch niet het ideale gesternte is om een akkoord te bereiken. Dus dat zal toch vanmiddag nog even moeten gladgestreken worden ook.
0: Want dat akkoord moet er komende nacht zijn. Morgenmiddag wordt Vlaams minister-president Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In Noord-Ierland wordt vandaag opnieuw een oranje mars gehouden. Dat is een optocht van protestanten door een katholieke wijk. De deelnemers willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk en zeker niet aansluit bij de Republiek Ierland. De mars mocht 28 jaar niet doorgaan omdat er vaak geweld gebruikt werd. Nu mag het wel weer onder voorwaarden, zegt professor Lieven Buijsen van de KU Leuven.
2: Elk jaar opnieuw is een aanvraag gedaan. Die is telkens geweigerd. Die commissie is er opnieuw gaan naar kijken. En is ook in gesprek gegaan met de organisatoren. En vond daar enige redelijkheid. Hij deed een aantal voorstellen. Bijvoorbeeld, we zullen vroeger beginnen. Dan hebben minder mensen daar last van. Geen muziek ook. En met weinig mensen dat het niet veel om het lijf heeft. En dus heeft dat dan toch toegestaan.
0: De optocht is nog niet kunnen vertrekken omdat katholieke tegenstanders de route van de mars blokkeren. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De voorbije maanden heb ik jou veel gehoord op de radio met Hotshot.
1: Zekerlijk.
0: Ja. Maar wat zijn de plannen voor het najaar?
1: Oh, ik mag trots zijn op het feit dat we weer de theaters ingaan. Samen met mijn partner in crime voor ondertussen al 20 jaar, Erik Melaerts. Mm-hmm. Gaan we een tourneetje doen, die heet Solo Plus. En ik start solo en Erik is mijn plus. Veel meer moet er niet achter zoeken eigenlijk. Maar daar kijk ik heel hard naar uit, omdat we de knipoog naar 20 jaar carrière wordt gemaakt. En er gaan wel liedjes passeren die eigenlijk nooit de gelegenheid hebben gekregen om nog eens van onder het stof gehaald te worden. En dat is nu, we starten daar nu mee, het ideale moment om dat wel te doen.
0: Ja, maar Hotshot zal niet ontbreken.
1: Hotshot gaat niet ontbreken, gaan we
0: zeggen. Maar wil je het hier nog eens voor ons zingen?
1: Ja, heel graag.
0: Applaus voor Stan van Saman.

0: Hotshot, ja. Zit kapot.
1: Zit. Het was ook wel echt goed.
2: Ik vond het supergoed. Ja,
0: dank
2: nice.
0: Je.
2: Ja.
0: Een vraag van Gert Martens uit Hasselt.
3: Wat een Gert?
0: Ja. Hij vraagt of jullie dit herkennen.
3: White noise.
1: Waterval.
3: Dat is geruis, hè?
0: Heel goed. Wij noemen dat pink noise. Ja, ja, heel goed geraden. Maar dat is de vraag niet.
3: Allee.
0: Waarvoor dient dat?
1: Is dat niet voor een monitor te testen? Van een geluidsinstallatie? Of die werkt?
0: Ja.
3: Ja, dat wordt gedaan. Hè? Uitruisen van
0: ja.
3: boxen.
0: Ja. Maar
1: Gert, is ook juist, hè?
0: Gert heeft een speciale reden waarom dat hij dit heeft laten horen. En het dient ergens voor.
3: Gehoorschade op te meten. Hoeveel dat je nog hoort. Welke,
0: Ja, maar gehoorschade opgelopen. Puntje, puntje, puntje.
2: Door een knal?
1: Door een ontploffing.
2: Door een ontploffing?
0: Nee, geen ontploffing.
2: Door een bom, confetti, vuurwerk?
0: Nee.
1: Door een bom, door een explosief? Door...
0: Nee, nee.
3: Oh, maar nu kom je zo raar dichtbij ook. Hè?
0: Ja, omdat jullie er ook dichtbij zijn.
3: Wij zitten er dichtbij.
2: Door een ontsteking? Door iets.
3: Een piepziekte. Het is ineens...
1: Door een piepsignaal, door een in-ears, de piep of iets, nee. Kun je niet zo.
3: Nee. Tinnitus.
1: Een schreeuw van iemand anders.
2: Door te lang naar muziek te luisteren, te fel.
3: Door de ruis zelf, om het terug...
0: Nee, die ruis laten ze speciaal horen in bepaalde omstandigheden.
3: Onder water.
1: Ja, ik ken het
3: duikers die terug boven komen, kessonziekte.
0: Zou allemaal kunnen, maar dat is niet wat we willen horen. Er zijn bepaalde merken. Er zijn bepaalde automerken die het al toepassen.
3: Racepiloten.
0: Nee.
1: Heeft Volkswagen toepast?
0: Nee.
1: Ferrari?
0: Je hoeft het merk niet te noemen. Dat zal ik straks één keer doen.
2: Is het met racen of gewoon in een auto?
0: Nee, het heeft niks met racen te maken. Dit geluid wat wij jullie hebben laten horen wordt speciaal geactiveerd wanneer je...
1: In slaap valt een auto.
0: Nee.
2: Files.
3: Ze zijn er met daar.
2: Gevaar. Gevaar.
0: Welk gevaar?
2: Van een aanrijding. Dieren die oversteken.
0: Ik denk dat Stan op de valreep één woord geroepen heeft.
3: Ik heb wel nog wat geroepen, maar ja, het was niet juist duidelijk.
1: Het laatste. Je hebt dat geroepen, ja.
0: Wat heb je
3: een geroepen? Aanrijding heb ik nog geroepen, maar...
0: Ja.
3: Ja.
0: En kun je nu uitleggen? Dan
3: maar natuurlijk niet.
2: Ik had een
1: aanrijding. Kom maar, leg het uit. Wat hebben we een punt? Leg het uit. Een aanrijding?
0: Pink noise. Dat is het geluid dat jullie gehoord hebben toen ik de vraag begon te stellen. En dat is nu ontwikkeld door verschillende autofabrikanten, onder meer Mercedes-Benz. En dat is een pre-safe sound.

0: Tegenwoordig kunnen auto's detecteren wanneer er een aanrijding gaat komen. Ze kunnen dat bijna haast voorspellen. En om de aanrijding die een dB heeft, een decibel van 165... om je oren daaraan te wennen, lanceren zij dit geluid. Ja? En dat is 80 dB om inderdaad de gehoorschade te beperken.
1: Voor te bereiden
0: op de aanrijding.
2: Maar,
0: en is
3: ja, maar
0: de shock minder nadelig voor je oren.
3: Aanrijding is gezegd. Wat is er nog gezegd?
0: Ja, ja, maar ik reken het goed.
2: Dankjewel.
0: Ben jij een goede chauffeur?
2: Ja, dat is raar om een vrijheid te zeggen. Hè, maar
0: al een aanrijding gehad?
2: Nee, houd vast houden. Maar ik ben wel zo een super voorzichtige. Iedereen jaagt zich op als die bij mij in een auto zit.
0: Oh, dat zijn erg.
2: Ja,
0: oh.
2: Omdat ik zo eigenlijk overal zo een, ja, laten we zeggen, 2 per uur te traag rijd.
0: Oh, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Ja, maar je krijgt me ook niet opgejaagd. Ik ben zo aan...
0: Oh, maar ik jaag mij.
2: Ja, ja.
0: Dan rijdt er, dan mogen ze 50 per uur en dan rijden ze aan 35 per uur. Denk
2: ja, wel, ja, laten we zeggen 46 ben ik zo.
0: Ja, daar kan ik nog mee leven. Kan ik nog mee leven, ja. Mm-hmm. Heb jij al ooit...
1: Ik ben ooit redelijk stevig gecrashed op het circuit van Zolder.
0: Maar dat was uitgelokt. Dat heb je zelf in de hand.
1: Nee, dat was niet de bedoeling, Luc.
0: Nee?
1: Nee, ja, op een circuit hebben we natuurlijk altijd het gevaar, want je rijdt op het randje, hè. Dus dat is...
0: En wat was op het randje? Welke
1: dat was
0: snelheid?
1: Heel stevig, ja, dat was een, met een per totaal tot gevolg.
0: Aan welke snelheid?
1: Ja, ik reed 150 ongeveer. Dat is niet zo ontzettend hard, maar als je tegen die snelheid... 99,9% van de mensen die dat meemaken, zijn dood.
0: Was het zo erg?
1: Ja, als je tegen 150 ergens frontaal oprijdt, zij de doorgaans dood vaak. Maar natuurlijk, in die auto, je hebt een helm aan, je hebt een neck support, een rolkooi, die auto is daarvoor gemaakt. Dus ik had niks, behalve mijn voeten, die zo tussen de pedalen hadden gangen door de impact. Ik ben 's nachts nog naar een osteopaat gegaan, die wereldberoemde piloten terug in de auto heeft gekregen na een crash. En ik lag daar op die tafel en ik dacht, wat doe ik hier? Zelfs krijg je zo'n sigaar in uw oor, dan ben ik weg. Dat dacht ik echt. Ik heb dat ook aan die mens gezegd. Maar die zegt, maar wacht, laat mij mijn werk doen. Ik moest dat herbeleven en hoe lang vooral kort. Dat was heel moeilijk. En op den duur dacht ik, ah ja, dat is er gebeurd. En dan mocht ik te wenig, gelijk een klein babytje. En die zei, nu zijn we er. Nu laat je dat allemaal los. Want eigenlijk zijn uw spieren niet meer gelost sinds die impact van dat accident. En dan staat dat echt... verstijft eigenlijk, maar over heel je lijf. En dat was wel... Ik heb dat een beetje onderschat, om dan terug te rijden ook. En
0: durfde
1: terug...
0: je snel terug?
1: Ja, ik denk daardoor ook. Door eraan gewend te geraken en terug voorbij dat punt te gaan en terug het gevoel hebben van, oké, ik verlies hem nu een keer niet. Dat was tijdens de 24 uur van Zolder. En dat was in mijn eerste rondje van mijn stint en de kranten kopten de 24 seconden van Zolder. Oh.
0: En de airbag, ging die af?
1: Maar er zijn dingen die moeten wijken om gewicht te besparen.
0: Dus geen airbag?
1: Er zijn dingen die erin zitten en er zijn dingen die er absoluut niet meer in zitten. Je hebt een rolkooi, je hebt die gordel.
3: Je hebt een schordel ook, ja.
1: Ja. Dus, maar dus, ja.
0: Francesco, jij weet er ook alles van. Ben je ook zo'n liefhebber van snelle wagens?
1: Ook al is geweest?
3: Ja, gereisd nooit gedaan, maar veel meer auto's als cross vroeger. Maar mijn broer heeft nog
1: broer wel,
3: nee, die heeft wel een zware crash gehad wel. Dus van inderdaad wel, heeft wel inderdaad wel een impact. Veel mensen onderschatten dat inderdaad. Maar ik heb zelf ooit één, maar dat is lang geleden hoor, is er ooit iemand op mij gereden eigenlijk. Volledig mijn recht, nooit op per totaal ook.
0: En had jij iets?
3: Nee, ik had niks. Maar de auto was volledig kapot. En ik heb de auto omgebouwd naar een generator.
0: Echt je hebt het omgebogen tot iets nuttigs.
1: Ja, alleen maar een plankaart.
0: De plankaart ten voeten uit.
3: Dat is lang geleden hoor.
2: Wow.
3: Ja.
0: Stan, heeft dat jouw interesse voor circuits en zo doen afnemen?
1: Ik heb daarna nog gereest.
0: Toch wel?
1: Ja, en er ook nog van genoten. Mm-hmm. Ondertussen is het wel al even geleden. Dat ik nog in een racewagen gezeten heb.
0: Je bent papa, hè?
1: Je doet veel.
0: Dat doet veel.
1: Dat doet veel.
0: Ja.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Francesco Plankaert, Stan van Zomman en Bart Lemlijn. Zijn jullie bezig met de energiecrisis waar we nu allemaal de mond van vol hebben? Ben jij van leverancier veranderd, Stan?
1: Nee, ik ben niet van leverancier veranderd, maar ik ben er wel mee bezig.
0: Ja. Ben jij bezig met energiecrisissen?
2: Ja, toch wel. Ook, ik heb net iets nieuw gekocht. En ja, je bent zo wel bezig met je rekeningen en je kosten te maken. En als je dan nu met die oorlog en zo, is dat wel redelijk ingrijpend. Ik merk bij mijn kameraden, ik ben nu 29 jaar. Dat is wel het thema waar we constant over aan het babbelen zijn, ook in onze vriendengroep. En...
0: Als je er niet wil van wakker liggen in de toekomst, dan moet je naar Portugal.
2: Ah, ik dacht naar u bellen.
0: Dat hoor je straks.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: In deze zoete inval staan van Samang Francesco Plankaert en Wart Lemmelijn. Een vraag van Elise Dubois uit Lichtervelde. De inwoners van de gemeente Nazaré aan de westkust van Portugal liggen niet wakker van de stijgende energieprijzen. Hoe komt dat?
1: Portugal
2: is Atlantische Oceaan, hè?
1: Ja,
2: heel veel wind altijd.
0: Ja.
2: Ik ben er geweest.
0: Klopt.
2: Heeft het met wind te maken?
0: Ja.
3: Ah, ja. Die zijn volledig zelfvoorzienend, het ja. land zelf.
0: Nee, ja, maar wacht. De wind speelt een rol, absoluut. Mm-hmm. Maar...
2: Oh, ja. Maar dus de energie die zij nodig hebben, wekken ze volledig zelf op al?
0: Ja, daar gaat het naartoe.
2: En we...
0: ja.
3: Met de wind?
0: De wind speelt een rol, maar het is niet het
1: ook
0: woord wind wat we ook, moeten horen.
1: Ook water. Of
0: water en wind, uiteraard.
2: Dat is ja. ook, dat ligt is ook aan de kust, het mekka voor surfers en kampers.
0: Ah, ja. En waarom is dat
1: met
0: mekka?
1: Golfen dan. Ah, wel. Met golfen.
0: Goed. En nu komt
3: en
0: het.
3: Er, komt van die, er, zijn van, er liggen van die dobbers in de zee die energie ja. opwekken.
0: Goed geraden, ja, ook aangeven van het voltallige ja, ja. panel.
1: Goed samengewerkt.
3: Teamwork, man. Echt.
0: Zij gebruiken eigenlijk boeien die de elektriciteit, die de energie vasthouden. Dat zijn enorme boeien. Moest ik daar langs staan, dan zie je mij nog niet staan.
2: Daar zouden niet kunnen staan, hè. Het is daar veel te diep. Allee, we kijken naar de oceaan.
0: We kijken naar een foto van de oceaan waarop gele boeien dobberen met honderden. En inderdaad, die vangen de golven op. Want zoals Stan aangaf, het is een paradijs voor surfers. Maar door de hoge golven wordt daar elektriciteit opgeslagen in die boeien. En zij hopen tegen 2050... voor heel Portugal elektriciteit te kunnen voorzien dankzij die golven. Stan, jij zei daarnet dat je in Portugal geweest bent, ook in Nazaré, ja?
2: Nee, niet in Nazaré. Maar wel, we zaten in de bergen waar dat we zowel naar beneden als naar, als je Portugal voor je hebt, links als naar beneden. En dan merkte het enorme verschil van de oceaan of de Middellandse Zee. Dat is warm en gezapig en daar komt al eens een golfje. En ginder is de golven zijn gigantisch en de wind, je wordt gezandstraald op het strand, ginder. Maar wel heel mooi, heel mooi.
0: Jullie Portugal bezocht?
3: Ja, zeg maar.
1: Ik ben naar Porto en Lissabon geweest. Ja. En ik vond dat wel...
0: Nazaré ligt precies tussen Porto en Lissabon.
1: Want er loopt een treinverbinding tussen Porto en Lissabon. En die heb ik genomen toen.
0: Ah, leuk.
1: Ja, zeker.
3: Ik ga er zeker terug naartoe. Mijn nicht is trouwens naar verhuisd naar daar. Die woont daar. Die heeft me altijd genoemd. En ik heb iets heel moois gedaan met mijn dochter. We hebben aan een programma meegedaan. Dat was ver van huis liftend naar huis vanuit Marokko. Wij waren gedropt in Marokko. Dan zijn wij zonder geld, zonder iets. Ik had enkele gitaar mee en liedjes. En zo het geld verdienen op de straat. Inderdaad. En zo zijn we dan een overzet tot in Tarifa kunnen nemen. En Tarifa, daar hebben we ergens op strand geslapen. Dat was net tegen Portugal. En ik had de neiging om... ik wou eigenlijk de andere kant erop gaan naar Portugal. Maar goed, we moesten eigenlijk de wedstrijd zo snel mogelijk naar huis. Dus eigenlijk wou ik toen al een keer naar Portugal. Maar ik ga zeker naar Portugal. Zeker. Dat was een hele leuke ervaring.

0: Bart Lemmelijn, Francesco Plankaert en Stan van Samang zijn vandaag mijn gezelschap. Een vraag van Etienne Willems uit Geel. De Peking bikini. Wat is het? De Peking bikinis. Beijing of Peking bikinis.
1: Bikini.
2: Is het een bikini?
0: Het is geen bikini.
1: Het is geen kledingstuk.
0: Nee. Nee, het is geen...
2: Kunt je dragen.
1: Is het een bril?
0: Nee, het is geen bril.
1: Is het een hoed?
0: Het is geen hoed.
2: Is het een voorwerp? Is het aandoen? Dient het om aan te doen?
1: Maar ja, maar het is geen bikini. Is het weinig stof?
0: Ze noemen dat zo in China. En het is voor een stuk verboden. Je kunt een boete krijgen als je dat doet.
1: Dus als in helemaal geen bikini, monokini.
3: Het is fris te plakken. Dus
2: het is om af te
3: plakken, zo.
2: Om af te koelen. Toch?
0: Ja, het is om af te koelen. En wie doet het en hoe doen ze het? Dat is wat ik moet horen.
1: In Peking?
0: Ja, in China op verschillende plaatsen.
1: Maar doen ze het hier ook al? Ja, want
0: ik hoop van niet.
2: Oei.
1: We hopen
2: van
1: niet.
2: Dus het is vies. Jij vindt het vies?
0: Bah, ik vind het niet echt aantrekkelijk. Het is te zien wie het doet. Laat ik het zo zeggen.
1: Allee.
2: Ja, zo.
0: Als jij het doet, Bart.
3: Dus.
1: Oei. Is het voor zowel mannen als vrouwen?
0: Het is meestal.
1: Voornamelijk mannen die het
0: zijn mannen die het doen. En,
1: zo de driekwartsbroek.
0: Nee,
1: of zo,
0: nee,
1: zoiets.
0: Nee. Het is een gedrag dat vertoond wordt. En waar de Chinezen allesbehalve gelukkig mee zijn. En dat wordt daarom ook bestraft. En dat noemen ze in de volksmond de Peking bikini of de Beijing.
2: Ah, gewoon zonder t-shirt lopen op straat.
0: Nee, dat is niet genoeg.
1: Frioboxtoeristen.
0: Ze hebben een t-shirt aan. En dan doen ze iets. En dat krijgt de naam.
3: Ah, de t-shirt zit hier boven de buik.
0: Goed geraden op aangeven van Bart Lemmelijn.
3: Doe een keer, Bart. Geef geen demonstratie, jong.
0: En daarom, je ziet hier een foto. Beschrijf het even, Stan. Wat zie je?
1: We zien Bart Lemmelijn met een... We zien eerder het type van mij, qua lichaamsbouw, dan van Bart. En de meneer heeft een singletje aan, een marcelletje. Maar hij heeft het boven zijn one-pack hangen, zeg maar. Dus enkel de borstjes zijn bedekt en daar blijft het bij. Hè?
0: En dat
1: maar de
0: noemen
1: meneer
0: ze...
1: heeft het niet te warm, denk ik nu.
0: En dat noemen ze een Peking bikini. De mannen, om af te koelen, het kan daar vreselijk warm worden. Ja. En het schijnt, als je echt wil afkoelen, moet je het kledingstuk ofwel uitdoen, maar dat mag helemaal niet. Dus rollen ze het op tot net onder de tepel. Wart, wil jij het even demonstreren?
2: Allee, dat moet
3: iedereen wil het.
0: Ja. De t-shirt gaat naar boven en we zien een sixpack van Bart Lemmelijn.
2: Merci.
3: Hij is al wel straf, hoe dat hij getraind is, toch straf.
1: Dat is wat we noemen een getraind lichaam. Hè.
2: Ja.
1: Maar even terug naar de man op de foto, Ginder. Waar we het niet over hebben, is die mensen een short. Dat is minstens even erg als de Peking bikini, vind ik.
3: Allee, Bart, demonstreert de shorten nu?
2: Ja, die shorten.
0: Ja, lokale autoriteiten in China hebben al meerdere keren geprobeerd om deze gewoonte te stoppen. In sommige steden krijgen de mannen met een blote buik een stevige boete. En ze proberen nog andere gewoonten van de Chinezen te verbieden, zoals spuwen in het openbaar, of gewoon zomaar een drukke straat oversteken, of luidruchtig de soep opslurpen. Ja. Jullie hebben ervaring met China?
2: Ja, leuk.
0: Ben je daar geweest?
2: Nee, maar we hebben zo dikwijls, roei ik ook tegen Chinezen. En dan moet je zo, waar al atleten samen gaan eten. Of samen de bus nemen of zo. Maar dat is echt niet normaal hoe vuil dat die gemanierd zijn. Allee, zo, je ziet zo waar een Chinees heeft gegeten of op de bus of zo. Ja, die spuwen gewoon overal en die hebben ook zo rare kleren aan. En zo, dat eten ligt nooit in hun bord, maar de helft erlangs. En de helft niet opgegeten en zo boeren en dat zijn vieze mensen.
1: Lieve mensen.
3: En ik eet ook heel graag.
2: Ja, maar ik eet graag Chinees.
3: Ja, zeker.
0: Maar wat Bart zegt, de Chinezen zelf zijn zich daar ook wel van bewust. En ze proberen publiekelijk daaraan te sleutelen om inderdaad de gedragscode van de Chinezen een beetje bij te brengen.
2: Want ook zo de kleedkamer of zo, als China in een kleedkamer heeft gezeten. Ja, dat ligt allemaal overhoop, zo modder en vuil en zo. Maar dan Japan, Dat is compleet, tegenovergestelde. Compleet tegenovergestelde. Zo, GG-papiertje dat blinkt alsof er nooit iemand is geweest.
0: En durven dan de bobo's hen daarop patent maken of zo? Krijgen ze opmerkingen over hun gedrag?
2: Ik denk dat niet, nee. Iedereen aanvaardt dat zo, dat er een cultuur is.
0: Dat behoort bij hun levenswijze.
2: Ja.
0: Is nog werk aan de winkel.
2: Ja, toch wel.

Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.

0: einde van het programma. Heel benieuwd ben ik of jullie wel goed opgelet hebben tijdens deze aflevering. Francesco.
1: Mijn vrouw bijblijft de boeienwekkende elektriciteit op. En die dingen volg ik echt wel. Ik ben er zelf ook mee bezig. Je kunt zoveel doen met windkracht, water, zwaartekracht, een vacuüm. Je kunt zoveel kunnen doen.
0: In Portugal hebben ze dat begrepen en weten ze energie op te wekken. Gewoon met de golven van de zee. Wacht.
2: Ja, ik ga dan als vierde ambassadeur voor Kom van dat gat af. Voor de Britten, die worden gestimuleerd om meer te wegen door de Silly Walk te doen. Dus ik ben blij dat ook onze campagne over de
0: hele wereld.
2: Over de hele wereld, vooral Luc, dank u. Bekend is geraakt.
0: Dankzij de Silly Walk van Monty Python. Tot slot, Stan.
3: Dat uw gehoor kan voorbereid worden op gehoorschade, dat vind ik toch wel een heel knap weetje van vandaag.
0: Dank jullie wel voor jullie medewerking. Stan van Samang, Francesco Plankaart en Bart Lemmelijn.
1: Dank u wel.
2: Dank u.
0: Jullie bedankt alweer voor te luisteren. Hopelijk doet u dat de volgende keer weer. Tot dan.
4: De tijd van je leven. De zoete inval.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfon Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse regering zet zich weer aan het begrotingswerk. De deadline is morgen. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer gehouden mag worden. Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. Steven Rombout, daar is ook een goede reden voor, hè?
1: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat de ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te krijgen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weitz.
2: Let op de oefening die we moeten maken. Is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
1: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Dankjewel voor de uitleg, Steven. In Bertum in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere kind van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje al te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranjemars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranjemars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht is nog altijd niet kunnen vertrekken.
3: Nee, normaal gesproken zouden die protestanten om 9:00 vanochtend aan hun oranjemars hebben moeten beginnen, maar zo'n 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De Oranjemars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door de katholieke wijk in Portadown, wat natuurlijk tot veel spanningen en protest leidde vroeger met die katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook heel vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden. Maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vannacht beslist dat de optocht toch mag doorgaan. Onder voorwaarden met een kleine groep van 35 mensen en zonder muziek. Maar bij de katholieken, de republikeinen, valt dit allemaal natuurlijk bijzonder slecht. Er zijn zorgen dat die mars opnieuw tot geweld zal leiden. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland, maar ook de vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, die is daar en die noemde de beslissing om de mars toe te laten waanzin. En de Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
0: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen gebruikt wordt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen de plaag van seksueel misbruik voor te zetten. Later vandaag zal hij nog met 7 misbruikslachtoffers spreken. De paus draagt op dit moment een misviering op in het bedevaartsoord Lourdes. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op wat regen. Het blijft wel zacht. Dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Het nieuws begon met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uitraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Wat al duidelijk is, is dat dienstenchecks wellicht duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh,
1: oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Jan?
5: Ja?
1: Jan?
5: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord.
5: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. In Berthem is een meisje van anderhalf overleden nadat ze de hele dag in de auto was achtergebleven. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer mag doorgaan. De topministers van de Vlaamse regering buigen zich opnieuw over het begrotingswerk. Minister-president Diependalen zit op dit ogenblik samen met zijn drie vice-minister-presidenten. Nadien komt de voltallige regering opnieuw bijeen. Steven Rombout, daar is een goede reden voor.
1: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
2: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten. Dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
1: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Dankjewel, Steven. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere zusje van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje te laat. Aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant vond er vanmorgen een schietpartij plaats. Een man van 28 raakte daarbij gewond aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranjemars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranjemars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht, die is nog altijd niet vertrokken.
3: Nee, normaal gesproken zouden de protestanten om 9 uur vanochtend aan een oranjemars hebben moeten beginnen. Maar 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De oranjemars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door een katholieke wijk in Portadown, wat vroeger natuurlijk voor spanningen en protest veroorzaakte met de katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden, maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vandaag beslist dat ze toch mag doorgaan, onder voorwaarden wel. Slechts een kleine groep van 35 mensen mag deelnemen en er is geen muziek.
0: Ja, en hoe reageert de Britse politiek?
3: De voorzitter van de Katholieke Republikeinse Partij, die noemt die beslissing om die mars toe te laten waanzin. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland en vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, is bang voor het vredesproces, dat de mars de onderhuidse spanningen weer helemaal naar boven zal brengen. En bij de protestanten vindt de leider van de unionisten dan weer dat de mars gewoon moet plaatsvinden. De Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
0: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De antiterreureenheid van de Britse politie voert het onderzoek. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. En paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Later vandaag zal hij nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft zo pas een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. We begonnen met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uit geraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Want wat al duidelijk is, is dat de dienstenchecks wellicht opnieuw duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag scoutsweekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wauw!
2: Van Vibra.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio BNN.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Sinds 12 uur vanmiddag zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Om de plooien glad te strijken overlegt minister-president Diependalen nu eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
1: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze, niet alles op de gewone werkende mensen.
0: De antiterreureenheid van de Britse politie voert een onderzoek naar een incident op een luchtmachtbasis in Fairford in Engeland. In de buurt van de luchtmachtbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, zijn verschillende mannen opgepakt. Die zouden de explosieve wet overtreden hebben. Een aantal inwoners in de buurt is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar gaat het wel om een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Hij zal vandaag ook nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft vanmorgen een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Over zowat een uur starten de renners in Montreal in Canada aan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Ons land heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen 2 topfavorieten. Maar toch is er 1 naam die er bovenuit steekt. Dat zegt Sportza-collega Maarten van Gramberen.
2: Dat is Remco Evenepoel. Heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er vorige week zondag gebeurde. Zijn tijdrit voor de 4e opeenvolgende keer wereldkampioen tijdrijden. Daar heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar, en dat zagen we ook bij de vrouwen gisteren, het is vooral aan de klimmers op dit parcours. En wie was een van de beste klimmers in de afgelopen tour bij de mannen? Dat was natuurlijk Remco Evenepoel. En wat je natuurlijk ook moet concluderen is dat Remco Evenepoel na Pogacar misschien wel de beste renner ter wereld is. En Pogacar die is er, zoals we allemaal weten, niet bij op dit wereldkampioenschap.
0: Tadej Pogacar zal zijn wereldtitel dus niet kunnen verdedigen vandaag in Canada. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfond Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
9: Wauw!
7: Van Vibra. Radio BNR.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Montreal in Canada zijn de mannen aan hun wereldkampioenschap wielrennen op de weg begonnen. De Fransman Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro zijn bij de favorieten, maar ook naar Remco Evenepoel wordt gekeken. En volgens hem wordt het eerste deel van 110 kilometer relatief makkelijk.
1: Het valt best wel mee, het is heel veel rechtdoor, heel veel tussen de bomen ook. Net maar één stukje van een tiental kilometer een beetje gevaarlijk is voor de wind, maar daarna is terug wind tegen, dus het gaat niet... het zal normaal gezien een best makkelijke aanloop worden. Dus ja, we hopen dat de Engelsen mee zullen rijden in het begin, maar we zien wel. We verwachten ook dat we het heel veel alleen zullen moeten doen vandaag.
0: Twee mannen die gisteren opgepakt zijn na een schietincident in Aalst in Oost-Vlaanderen zullen later vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden voor moordpoging. De twee, van 23 en 24 jaar oud, zouden gisterochtend een andere man van 23 hebben neergeschoten. Hij raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter zal moeten beslissen of de twee mannen aangehouden worden. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. Dan legt minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring af in het parlement. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weits.
2: Let op de oefening die we moeten maken. Is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
0: De Europese Unie heeft ruim 700 miljoen euro vrijgemaakt voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Een groot deel van dat geld gaat naar vluchtelingen in Afrika en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Er is ook geld voorzien voor de aanpak van de Ebola-crisis in Congo. Ook elders in de wereld wil de Europese Unie problemen aanpakken die het gevolg zijn van conflicten, epidemieën en natuurrampen. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor de kwetsbare gemeenschap in de Palestijnse gebieden en in Libanon en voor humanitaire hulp in Oekraïne nu de winter er aankomt. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfon Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio BB. Sunny.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen binnen de Vlaamse regering over de begroting lopen nog altijd moeizaam. Deze middag hebben de topministers van de regering even samengezeten, maar ze zijn al vrij snel opnieuw uit elkaar gegaan, zonder doorbraak. Nu zitten enkel de kabinetchefs nog samen om technische details uit te klaren. Het is nog onduidelijk wanneer de ministers zelf opnieuw rond de tafel gaan zitten. En ondertussen begint de tijd wel te dringen, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford, ten westen van Oxford, zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij de militaire basis gereden. Die worden nog altijd onderzocht op explosieven, zegt de politie.
1: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
0: 85 gezinnen in de buurt van de Fairford-basis zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of er explosieven in de bestelwagens zaten. De Britse luchtmachtbasis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen in Kaapstad en Johannesburg. De politie vermoedt dat het gaat over bendegeweld, maar er is nog niemand gearresteerd en er is nog geen motief bekend. Het ging er erg gewelddadig aan toe, zegt correspondente Alice van Gelder.
2: Ja, de ene massaschietpartij vond plaats in het zuidwesten van Johannesburg. Daar kwamen 8 schutters met AK-47's een café binnen en schoten 17 mensen dood, 13 mannen en 4 vrouwen. En daarna volgde nog een andere grote schietpartij afgelopen nacht dichtbij Kaapstad. Dus helemaal aan de andere kant van het land. Ook daar zijn 10 mensen doodgeschoten.
0: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land, onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen een klein uur koers achter de rug. Traditioneel vertrekt er op een WK een vroege vlucht. Christophe van der Goor, is dat ook dit jaar weer het geval?
3: Ja hoor, absoluut. Met toch een aantal namen moeten we zeggen. Binyam Girmay, 2 jaar geleden de groene truiwinnaar in de Tour. De Noor Leknesund, ritwinnaar nog in de recente Vuelta. En Felix Engelhardt, dat is de Duitse kampioen. In totaal 16 renners, Peggy, met een voorsprong van 5 minuten op het peloton. Het peloton onder leiding van de Mexicaanse ploeg. Jawel, in dienst van hun kopman en misschien wel een van de topfavorieten samen met Evenepoel, Isaac Del Toro. We zitten nog altijd in de aanloopfase van zo'n 100 kilometer op weg naar het plaatselijk parcours in het centrum van Montreal. Evenepoel, Van Aert, Mathieu, Van der Poel en Kobel. Zij zitten nog allemaal rustig in het peloton. Geen valpartijen gemeld, nog lekke banden. So far, so good.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE. Radio BNE, tophit.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verhaal.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: grijze onweerszone over het land met
1: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schat, ik heb het.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag Lufion Babyfond Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag bij een luchtmachtbasis. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De topministers zitten ondertussen wel opnieuw samen om verder te onderhandelen. Heidi van Rompuy, jij houdt de wacht daar op het Martelaarsplein in Brussel. Hoe verloopt het daar?
1: Wel, voorlopig toch een stuk moeizamer dan ze vooraf gehoopt of verwacht hadden. Sinds 12 uur deze middag, of om 12 uur deze middag, had Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn 3 vice-ministers-presidenten hier samengeroepen voor overleg. Maar na een dikke 2 uur werd dat gesprek alweer gestaakt. Bij vooruit NCD&V was er frustratie dat de N-VA te weinig bereid zou zijn om te besparen op haar eigen bevoegdheden. Enkel de kabinetchefs bleven het dan nog over om nog technische punten uit te klaren. Maar nu horen we dat de topministers zelf ook weer rond de tafel zijn gaan zitten. En de bedoeling zou zijn om binnen de kern een doorbraak te forceren en dan pas de andere ministers van de Vlaamse regering er opnieuw bij te halen.
0: Ja, maar de klok die begint wel te tikken.
1: Ja, want binnen minder dan 24 uur moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. N-VA wil absoluut vermijden dat die toespraak zou moeten worden uitgesteld. Voorlopig blijft iedereen hier wel nog voorzichtig over of ze die deadline zullen halen of niet. Maar de tijd begint dus wel te dringen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motaar van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
2: Het onderzoek loopt nog volop. Op luchtbeelden zijn 3 witte bestelwagens te zien met open deuren en robots die onderzoeken of daar springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford, zegt Richard O'Cone van de politie.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
2: 5 mannen gearresteerd dus. Zij worden er intussen van verdacht dat ze een terreuraanslag planden. Er zijn ook buurtbewoners geëvacueerd. In 85 huizen zijn de mensen in alle vroegte weggehaald en mogelijk moeten ze straks ook elders overnachten. Een van hen is Julian. Hij werd gewekt door zijn vrouw die hoorde kloppen op de deur.
4: Well, I was fast asleep. My wife nudged me and said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7 o'clock. And so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
0: Ja, het gaat dus mogelijk om een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
2: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford wordt namelijk bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. En de veiligheid op de basis was de voorbije dagen al opgedreven.
0: Dankjewel, Christine. De Zwitserse kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken tegen een strengere verankering van de neutraliteit in de grondwet. In een referendum stemde ruim 70% tegen het voorstel. Zwitserland voert al bijna 2 eeuwen een neutraliteitsbeleid en bleef daardoor buiten beide wereldoorlogen. Wel sloot het land zich aan bij de economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Volgens de radicaal-rechtse Volkspartij, SVP, is dat niet verenigbaar met de Zwitserse neutraliteit. De partij wilde daarom dat Zwitserland alleen nog sancties van de Verenigde Naties zou volgen. Maar de kiezers hebben dat voorstel nu dus duidelijk verworpen. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mensen of 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen doodgeschoten aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen motief kunnen achterhalen. Dat zegt correspondente Alice van Gelder.
5: is echt nog een beetje gissen naar het motief. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan zijn dat ze het op één persoon gemunt hadden. Alle andere mensen zeg maar nevenschade zijn. We zien regelmatig ook dat cafés worden afgeperst door criminelen. Misschien heeft iemand niet betaald. Het kan ook zijn dat één groep daar misschien drugs wilde verkopen. Dat is echt allemaal ja, een beetje koffiedik kijken.
0: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land, onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. De luchthaven van Catania, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië, blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten, omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moeten de renners nog zo'n 180 kilometer afleggen. De mannen rijden in Montreal stilaan naar het plaatselijke circuit. Maar Christophe van de Goor, ze zien de voorsprong van de vluchtgroep wel groter worden.
6: Ja, absoluut. 8 minuten op dit eigenste ogenblik. En ik zal nog niet zeggen dat er paniek in de tent is, maar... Ja, de Mexicanen die de controle uitvoerden in het peloton, die hebben toch wel dringend het gezelschap gekregen nu van Alex Seegaard, de Belg. Die moeten rijden in functie natuurlijk van Remco Evenepoel en Wout van Aert. En ook de Nederlanders in functie van Mathieu van der Poel hebben een mannetje bijgezet. 177 kilometer, dat is nog vrij lang, maar de 16 vooraan. Met daarbij Binyam Girmay, ex-Groene Tuinwinnaar in de Tour als bekendste naam. Die werken bijzonder goed samen. En de voorsprong is zelfs op dit ogenblik al gestegen van 8 minuten naar 8:20. Toch wel een heel speciale situatie op dit WK in Montreal.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Matthias Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japans.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Radio BNE Top Hits. Radio BNE. Uit 1975.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In Engeland is mogelijk een aanslag op een luchtmachtbasis verijdeld. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering lopen moeizaam. De topministers zijn opnieuw uit elkaar gegaan zonder akkoord. Heidi van Rompuy, jij bent op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat alles vastzit?
1: Wel, dat wil niemand hier gezegd hebben, maar de realiteit is wel dat Vlaams minister-president Matthias Diependalen hier deze namiddag al 2 keer met zijn vice-ministers-presidenten heeft samengezeten en dat ze ook 2 keer zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan. De gesprekken lopen toch wat moeizamer dan ze gehoopt of verwacht hadden. En we horen dat er nu overlegd wordt met de kabinetten en dat ook bepaalde voorstellen worden afgetoetst. Minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V die kwam hier daarnet even naar buiten. Ook met hem is er al overleg deze namiddag. En hij blijft voorlopig wel optimistisch. Broens gaat er nog altijd vanuit, zegt hij, dat ze een akkoord zullen hebben tegen morgen namiddag. Want dan moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het Vlaams parlement.
2: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om het rond te krijgen tegen morgenochtend. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
1: Ja, het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de ministers vanavond opnieuw bij elkaar zullen komen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder om het leven gekomen na een botsing. De man van 41 was samen met een andere motorrijder onderweg, maar tijdens het inhalen reed hij frontaal op een auto die uit de andere richting kwam. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Nieuwe auto's hebben tegenwoordig allerlei rijhulpsystemen om te voorkomen dat er drama's gebeuren, zoals vrijdag in Bertem bij Leuven, waarbij een kindje van 1,5 is overleden nadat het de hele dag in een auto was achtergelaten. Die systemen kunnen detecteren of er nog kinderen op de achterbank zitten die zijn nuttig, maar toch kunnen ze niet alle risico's wegnemen. Mobiliteitsorganisatie VAB pleit ervoor dat mensen wel met de technologie leren werken. Dat zegt woordvoerder Gert Verhoeven.
3: De ideale wereld bestaat jammer genoeg niet. Rijhulpsystemen, zeg het zelf, het zijn hulpsystemen om een bestuurder te helpen en te assisteren. En het is aan de bestuurder om die dingen juist te gaan gebruiken en om alert te zijn. Dus het is een combinatie van factoren. Een ongeval is nooit één oorzaak en je gaat dat met één dingetje ook niet oplossen. Het is de combinatie van alles die hopelijk dit soort trauma's kan voorkomen. En rijhulpsystemen kunnen daar één steentje, één elementje van zijn.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
4: Het onderzoek is volop aan de gang. Op luchtbeelden zie je 3 witte bestelwagens met open deuren en daar lijken vaten in te zitten. En je ziet ook een robot rijden die onderzoekt of er springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis van Fairford, zegt de politie.
5: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
4: 5 verdachten zijn dus gearresteerd en er zijn in alle vroegte tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Mogelijk moeten zij straks ook nog elders overnachten.
0: Ja, het is dus mogelijk een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
4: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford die wordt bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. De Amerikaanse president Trump heeft al verheugd gereageerd op de arrestaties.
6: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
4: Volgens Trump werden de 5 verdachten gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten aan de Britse luchthaven, die hij ons fort noemt.
0: Dankjewel, Christine. De luchthaven van Catania in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij twee grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen gedood aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen verdachte opgepakt en dus ook nog geen motief kunnen achterhalen. Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika, waar elke dag zo'n 60 moorden plaatsvinden. Toch waren de laatste weken al bijzonder gewelddadig, zegt correspondente Alice van Gelder.
7: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn niet echt goede weken voor Zuid-Afrika als het gaat om misdaad en criminaliteit. We hebben ook heel veel moorden gezien van vrouwen de afgelopen tijd ten oosten van Johannesburg. Volgens mij is daar de regering nu vooral mee bezig, maar dit komt er nu nog eens een keer bovenop.
0: Op het WK wielrennen voor de mannen in Montreal in Canada hebben de renners de eerste van 12 plaatselijke rondes afgelegd. De kopgroep heeft een voorsprong van zowat 4 minuten. En Christophe Van de Goor, hebben de Belgen zich al getoond?
8: Nee, eigenlijk niet, Peggy. Ze hebben zich koest en afzijdig gehouden in het peloton. Alex Seegaard, de man die tempo moest maken in het peloton, die had duidelijk een slechte dag, werd gelost bij de eerstelling van de dag en heeft net opgegeven. Het zijn vooral de Fransen die, zoals verwacht, de koers hard aan het maken zijn in dienst van hun kopman Paul Sexas. De Belgische kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert, zij zitten wel allemaal heel goed vooraan in dat peloton, maar kijken voorlopig de kat uit de boom. 137 kilometer nog, van de 16 vluchters schieten er nog 5 over. Het verschil met het peloton, 3 minuten.
0: Dankjewel, Christophe. En in Schepdaal, in Vlaams-Brabant, de thuisbasis van Remco Evenepoel, volgen zijn supporters alvast geboeid de wedstrijd. Zij hebben er nog altijd alle vertrouwen in.
9: We hopen altijd, hè. Er is altijd hoop en ik denk dat hij wel goede benen heeft vandaag. We hebben vertrouwen, absoluut.
10: Ik ga wel een leuke avond worden, zeker als hij wint. Ik ga ervan uit dat hij hem gaat winnen. Hè. Voor minder doet hem het niet. Hè. Dus ja, ik heb er goede hoop op.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel, Peggy. Op de E40 van de kust naar Brussel, meer dan een half uur file golven tussen Jabeke en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij name bijna een half uur file door werken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht, ook door werken. Je moet bovengronds omrijden. Op de buitenring is er 20 minuten vertraging en daardoor ook 20 op de E411 naar Brussel vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen op de E34 tussen Damme en Maldegem 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
12: Radio BNE, The Ratback.
13: Vanessa van Hoven.
11: Een hele goede avond. Badje laten vollopen, schuim erbij, kaarsje misschien. Radio BNE, klaar voor veel sfeer. Here goes.
12: Radio BNE, The Ratback.

Antoine Essex met een liedje dat 3 jaar geleden opnieuw werd uitgebracht onder de noemer The Rat Pack, The Platinum Collection. 48 all-time classics, gezongen door All Blue Eyes en zijn bloedbroeders Dean Martin en Sammy Davis Jr. Here goes! En zo zijn wij inderdaad weer goed vertrokken.

altijd goed met Ella in Count Basie. I'm beginning to see the light. En daarvoor zong de prachtige Anne Margaret in 1964 Begin the Begin. Onze twee concerten op 8 november. Radio BNE The Red Pack Live in Concert Best of Christmas zijn volledig uitverkocht. En toch heb ik nog nieuws over de line-up. Dat hoor je straks. Eerst de jonge honden van de Beantones nog eens. Gestart als barbershop quartet toen ze nog muziek studeerden samen. Ondertussen flinke twintigers met hun voeten volop in de jazz.

Ja, daar word ik blij van. De Beantones, groepje jonge, zoetgevoiced, multi-instrumentalisten. Dat duidelijk goed naar onder andere de Four Freshmen heeft geluisterd. San Fernando Valley. Ik heb afgelopen zomer een aantal verzoekjes binnengekregen voor het nieuwe radioseizoen van de Red Pack. Machtelt de Boom wil graag Dean Martin horen. En Marielle Kluijzen, die heeft daar weer een grote bon voor Charles Navour. Weet je wat ik doe? Ik ga beide dames plezieren met één liedje.

Wat een clippers bij elkaar. Dean Martin en Charles Aznavour. Everybody loves somebody. Iedereen die op zondagavond zit te genieten bij Radio Bene houdt van jazz en swing en crooners. Denk niet dat dat alleen maar 50 of 60-plussers zijn. Wel, integendeel. We hebben de voorbije jaren een soort van talentenjacht uitgeschreven voor de Rat Pack In Concert. En daar zijn in totaal 3 wonderlijke finalisten uitgekomen. Hele prille twintigers, of zelfs nog niet. Studenten jazz, alle 3. En wij dachten, zou het niet mooi zijn mochten die ook meezingen tijdens die grote finale van onze concerten op zondag 8 november in Antwerpen. We hebben het gevraagd, ze hebben ook alle 3 ja gezegd. Alleen Anaïs Vijgen, onze allereerste laureate, die heeft die dag al een concert staan met haar groep Ikki. Zij kan er dus helaas niet bij zijn, maar Sarah Lema, die 2 jaar geleden won, komt wel. En zo klonk haar debuut met de VRT Big Band.

Applaus en veel en terecht voor de prachtige Sarah Lema. Voor het eerst op een groot podium. Voor het eerst met een big band. Voor het eerst in gala-jurk. En dat smaakte naar meer. Sarah is er ook bij op zondag 8 november voor onze laatste concerten van de Red Pack. En Ariane stuurt meteen dat ze daar tranen van in haar ogen krijgt. Sarah gaat trouwens niet Our Love Is Here To Stay zingen. Het wordt iets anders. Iets dat ruikt naar hulst en gepofte kastanjes en zo. Op de E40 van de kust naar Brussel, meer dan een half uur tussen Jabeke en Gent. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel is er bij name een half uur file door werken. Op de ring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht door werken. Je moet bovengronds omrijden. Op de buitenring is er een kwartier vertraging van voor Oudergem. Op de binnenring 10 minuten vanaf Wezenbeek. Daardoor ook 20 minuten op de E411 naar Brussel vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Ranst en Wommelgem door een ongeval links. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.

Sinead O'Connor, why don't you do right? Ellen is er ook erg op uit op ons concert. Ze zit op de vierde rij. Foto's maken en filmen mag van ons, hè, Ellen. Gewoon even VRT Big Band taggen of VRT Radio BNE. Dan zien we het daarna zelf ook allemaal. Loredana wilde ons sluitstuk ook niet missen. Zit een piepklein vrouwtje voor zo'n gigantische big band met 20 strijkers. En je valt bijna omver van wat daar dan uitkomt.

over and end. Shh, it's nice and quiet. Shh, but soon again.

0: Eerst Loredana live met de VRT Big Band, zoals ze klonk tijdens ons concert van 4 jaar geleden. En ze heeft beloofd dat ze dat dit jaar nog straffer gaat zingen. Edwin Rutte kwam daarachter, ook hij was er al eens bij. En hij zong toen deze versie van Cheek to Cheek. Heerlijke man vind ik, Edwin. 83 is hij nu en hij treedt nog altijd op. Deze meneer ken ik van Instagram. Hij speelt piano en schrijft liedjes die wel heel erg tongue-in-cheek zijn, zoals You'd Better Thank the Girl I Loved Last May.
1: Well, I'm well-dressed, well-bred,

sort of. If you like the way I kiss, you'd better thank the girl I loved last May. Alex Bryson Trio. Maar we zijn dus ondertussen toch nog wel eventjes september.

Marie Kluijzen, grote fan van Aznavour, is dubbel blij. Hij schreef Nous nous reverrons un jour ou l'autre, zo mooi gezongen door Danny Briand en Florent Pagny. Diana Washington herinnerde er ons aan dat het herfst is, September in the rain. En roodborstjes beginnen op dit moment aan de najaarstrek.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering verlopen nog altijd moeizaam. Ondertussen begint de tijd te dringen, want morgen moet minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En tegen dan moet het akkoord dus rond zijn. Minister Jo Broens van CD&V gelooft nog altijd dat ze die deadline kunnen halen.
1: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om dat rond te krijgen tegen morgenochtend. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
0: De Amerikaanse president Trump reageert verheugd op de arrestatie van 5 mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Britse luchtmachtbasis. Die wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger.
2: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
0: Volgens Trump werden de mannen gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten. Maar wie erachter zit is nog niet bekend. Op dit moment worden 3 bestelwagens onderzocht op explosieven. Ook kunnen tientallen buurtbewoners nog altijd niet naar huis. En dan gaan we opnieuw naar Canada voor het WK wielrennen bij de mannen. Intussen is er nog zo'n 100 kilometer te koersen. En Christophe van de Goor, wat is de situatie daar?
3: Wel Peggy, de vluchters van de dag die zijn allemaal ingerekend onder commando van Bruno Armirail. Dat is een Fransman die 60 kilometer lang op kop gereden heeft van het peloton. En die grote voorsprong van 8,5 minuut herleid heeft naar niks meer. 100 kilometer inderdaad en de finale kan nu echt beginnen. We zien dat de Fransen zeer aanvallend rijden natuurlijk in dienst van hun kopman Paul Sexas. En de Belgische kopmannen met Remco Evenepoel, Wout van Aert en ietsje verderop ook Mathieu van der Poel. Zij zitten nog altijd goed vooraan in het peloton, maar zoals gezegd, de finale moet eigenlijk echt nog losbarsten.
0: Dankjewel Christophe. En in zijn thuisbasis Herentals hopen deze fans alvast op een overwinning van Wout van Aert.
4: Omdat hem de beste is.
5: Voilà.
4: Meer woorden kan ik er niet om vuil maken eigenlijk.
6: Ik heb gehoord dat de benen goed zaten, dus dat belooft al veel. Dus we gaan voor de rest zien wat er teweeg brengt.
5: We gunnen het hem zo hard. We hopen echt dat hij vandaag wereldkampioen mag worden.
7: Na Parijs-Roubaix zal dit echt de kers op de taart zijn. Geweldig, hè? Het kan niet meer beter dan eigenlijk.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft wel zacht rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm tot lokaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel Peggy. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur file tussen Brugge en Gent. Doorwerken is op de ring rond Brussel in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen dicht. Je moet bovengronds omrijden. Op de buitenring is er een kwartier vertraging van voor Oudergem. Op de binnenring 10 minuten vanaf Wezenbeek. Daardoor ook 20 minuten op de E411 naar Brussel vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen op de E313, een half uur tussen Massenhoven en Bommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
9: Radio BNE, The Ratback.
10: Vanessa van Hoven.

Moondansen met Michael Bublé, wat een top idee. Wat kunnen wij nog zoal doen bij het licht van de net niet meer volledig volle maan? Bootje varen? Of met de voeten in het water naar boven kijken en mijmeren bij het leven? Over de jaren dat we nog jong en mooi waren. Nu zijn we alleen nog mooi.

Drie Franse bijen na elkaar. Julien Clerc vloog met Véronique Sanson naar de maan. En Carla Bruni deed Moon River van Henry Mancini alle eer aan met haar heese fluisterstem. Onderschat de kracht van een stem niet. Zoals je kunt vallen voor iemands ogen, zo kun je echt afknappen op iemands stem. Nu heeft Wim Sonneveld ook een hele warme stem. En hij verdrinkt in een paar blauwe ogen.

Wim Sonneveld in 1960. Had je niet die mooie blauwe ogen? Op zondag 8 november kun je Yannick Bovy diep in de ogen kijken. Dan zingt en presenteert hij mee tijdens Radio BNE The Red Pack Live Best of Christmas. En ook Yannick heeft blijkbaar alleen maar oog voor zijn werkelijk prachtige madame.

0: Yannick Bovy met de VRT Big Band. I only have eyes for you. Goed, die ogen zie je natuurlijk niet op de radio, maar muziek beleef je met je hart. Meer dan nog met je oren, met hart en ziel zelfs. Dat liedje, Heart and Soul, nam Tony Bennett op met Amy Winehouse op Duets 2. Album van Bennett uit 2011. Het was een van haar favoriete liedjes aller tijden. En het werd meteen ook haar laatste opname, want enkele maanden later was ze dood. De volledige plaat, Duets 2, maakte van Tony Bennett de oudste artiest die op nummer 1 kwam in de Amerikaanse charts. Dat gebeurde op 27 september 2011. Vandaag 15 jaar geleden dus. Mr. Bennett was toen 85.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

0: Oh, maar daar gaat ons hart ook sneller voor slaan. De stem van Rod Stewart. En hij mag dan een oude rot zijn. Hij voelde zich eerder dit jaar toch weer jong aan de zijde van Richard Marx. Zonde eigenlijk, hoe al die heren zich hier uitputten in complimenten. Laten we naar de maan gaan samen. Ik heb alleen oog voor jou in je mooie blauwe ogen. Laten we ons aan een moondance wagen en aan uren romance. Terwijl veel vrouwen, zeker de allerknapste, maar één ding willen.
1: The French are glad to die for love. They delight

0: De verleidelijke Marilyn Monroe. En nu mag Yara ook lopen lonken met een liedje uit de film Cabaret. Toen zong Liza Minnelli het en Yara is grote fan. Zowel van Liza als van filmklassiekers als van cabaret. Daarom koos ze ook voor de richting kleinkunst aan Studio Herman Terlink. Heren, wees op uw hoede.
1: U moet heel goed begrijpen wie ik ben, meneer. Een tijger is een tijger en geen hen, meneer. Van zuur maak je niet zomaar confituur, meneer. Dus ik doe

om wat ik doe. Meneer, een roofdier ben en blijf ik, dat is zo. Nee, Frans, maar niet

Yara, zangeres, pianiste, meneer. Onze meneer Herbert Verhagen is op cruise vertrokken gisteren op Radio Bene Cruise. Nee, vandaag, dat was vandaag. Hij stuurde daar straks al een eerste filmpje van het schip en de groep luisteraars. Ziet er allemaal dik in orde uit. Ik vervang Herbert komende week in de Radio Bene Klaarwakker. Dat wil zeggen dat mijn wekker elke ochtend om 4:30 afloopt. Maar een grote meneer wordt dan je gastheer voor Radio Bene. Goedgezind. Bart Herman tekent elke middag om 4:00 present en die verheugt zich daar heel erg op. Morgenochtend rond 7:30 al een eerste verslagje van op de Radio Bene Cruise. Nu muziek van John Pizzarelli. MUZIEK

Ik dacht, één is geen. En als thee verslaafde heb ik meteen een hele pot gezet. Dus John Pizzarelli kan zijn liefje iets aanbieden bij de koekjes. En ook Sarah McKenzie nipt van haar Earl Grey in goed gezelschap. Wanneer je net verliefd bent, dan drink je geen thee, denk ik, maar bubbels. Toch iets dat sprankelt en wat meer kleur heeft. Zoals de lucht, waar het voorwerp van liefde net uitgetuimeld kwam.

0: I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Nat King Cole met een liedje dat Natalia 2 jaar geleden nog zong op ons concert Orange Colored Sky. Ik zei het daar straks al, we hebben alle 3 de winnaressen van onze zoektocht naar Young Jazz Talent ook gevraagd of ze graag wilden meezingen tijdens ons grote afscheidsfeest op 8 november. Ze wilden dat alle 3, maar Anaïs Vijgen die heeft al haar eigen concert die zondag. Sarah Lema is wel van de partij en ook onze winnares van vorig jaar, Maaike de Kerpel, komt nog eens delen in de vreugde en de kerstsfeer. Dit zong ze vorig jaar met de VRT Big Band, bepaald indrukwekkend, I Concentrate on You.

0: is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Zowat een half uur geleden hebben de Vlaamse onderhandelaars de begrotingsgesprekken hervat. In eerste instantie voert minister-president Matthias Diependalen nu weer gesprekken per partij. De tijd dringt wel, want morgen moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Dan zou het akkoord dus rond moeten zijn. Op dit moment zit het grootste knelpunt nog altijd bij de verhouding tussen de besparingsvoorstellen, zegt collega Bart Verhulst, die de onderhandelingen volgt.
1: Vooruit en CD&V vinden het nog altijd niet evenwichtig genoeg, niet evenredig genoeg. N-VA doet te weinig voorstellen in de eigen departementen en de eigen bevoegdheden is te horen. N-VA ontkent dat natuurlijk en zegt dat evenwicht is er wel, als je kijkt naar de politieke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, maar ook naar welk budget er voor elk departement staat, dan is dat evenwicht en die verhouding er wel. En wij doen wel voorstellen die ons ook pijn doen.
0: Aan het station van Aarle is vanmorgen het lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Bij zijn bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes heeft de paus zich duidelijk uitgesproken tegen euthanasie. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden een wet goedgekeurd die euthanasie mogelijk maakt. Maar volgens paus Leo heeft niemand het recht om te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere en mag de medische wetenschap niet overgaan tot wat hij noemt een geprogrammeerde dood. Dat zei de paus in zijn toespraak in het Frans.
2: Personne n'a le droit jamais sur la base d'algorithmes de laboratoire de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Paus Leo XIV houdt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lourdes is de voorlaatste halte. Morgen reist de kerkleider naar Metz, dichtbij de Duitse grens. Daar zal hij een toespraak houden over Europa. Bij het WK wielrennen in Montreal is er het afgelopen uur behoorlijk wat gebeurd. Christophe van der Goor, vooral Mathieu van der Poel, maakte al indruk.
3: Dat is waar, daarover zullen we het dadelijk hebben. Maar de Belgen, denk ik nu al te mogen zeggen, zullen geen wereldkampioen worden. Want Wout van Aert, die heel aanvallend koerste, die wordt nu vooraan, het waar hij zat, eraf gereden. En Remco Evenepoel, die heeft een slechte dag, zo hoorden we en vernamen we net van Thibaut Nijs, die opgaf en een interview gaf. Remco Evenepoel moet nu laten begaan. Hij zal geen wereldkampioen worden voor een tweede keer. 56 kilometer nog te gaan. Vooraan, inderdaad, Mathieu van der Poel, zeer aanvalslustig. Samen met Quinn Simmons, de Amerikaan, een Brit Only en Roglic. Dat zijn de vier leiders en die hebben een voorsprong van een halve minuut op een elite achtervolgend groepje met daarbij Paul Seixas, met Tom Pidcock, met Jurgensen en met Isaac Del Toro.
0: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Aan het station van Aarle is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Tientallen buurtbewoners van het militaire vliegveld bij Fairford in Groot-Brittannië moeten de nacht elders doorbrengen. Vanmorgen vroeg al zijn zo'n 85 huishoudens geëvacueerd in verband met een mogelijke terreuraanslag aan het vliegveld. 5 mannen zijn in de buurt opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hun 3 bestelwagens zijn doorzocht op explosieven. Het Britse militaire vliegveld wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor aanvallen tegen Iran. President Trump zegt dat de verdachten al lang werden gevolgd en dat ze van plan waren om grote schade aan te richten.
1: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
0: In Servië heeft president Vučić ontslag genomen. Uiterlijk over 3 maanden kunnen de Serviërs een nieuwe president kiezen. Vučić kan zich na 2 ambtstermijnen niet meer kandidaat stellen. Hij is wel kandidaat-premier bij de parlementsverkiezingen in Servië eind oktober. Daar wordt zijn nationalistische regeringspartij uitgedaagd door een nieuwe oppositiepartij. Die is gegroeid uit het straatprotest in Servië tegen de corruptie. In Canada zit ondertussen het WK wielrennen in Montreal in de slotfase. En Christophe Van der Goor, het is al een tijdje duidelijk dat er geen Belg zal winnen.
2: Nee, al weet je maar nooit, want Remco Evenepoel die daar straks in een lastig parket zag, zat liever in een moeilijke situatie die eigenlijk niet meer vooraan meedeed, komt nu weer aansluiten in de achtervolgende groep. In de groep Mathieu van der Poel, met Del Toro erbij, met Seixas, eigenlijk alle andere favorieten in de achtervolging op 1 eenzame leider, een Amerikaan. Brandon McNulty, die won hier vorig jaar de grote prijs van Montreal, kent het parcours dus als zijn broekzak. Die heeft een voorsprong van 1 minuut. En laat ons eerlijk zijn, hij gaat dadelijk de laatste ronde in. Brandon McNulty, niet meteen voor het grote publiek de verwachte naam als hij gaat winnen. Hij heeft nog een 55-tal seconden voorsprong op een groep. Met daarbij dus Evenepoel, Mathieu van der Poel, Del Toro en Seixas als bekendste namen.
0: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Het blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is dan tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. De manifestanten kregen vandaag bezoek van de bekende Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
1: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema.
0: Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen, nadat die ruim 3 keer zo hoog was geworden. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Dinsdag zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen, maar dat moet ook nog door het parlement geraken. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
2: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moet dus vrede nemen met de 12e plek. Het zat er vandaag niet in, zegt hij.
3: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag. Dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De bilaterale gesprekken over de Vlaamse begroting zijn afgelopen. Minister-president Matthias Diependalen sprak afzonderlijk met coalitiepartners CD&V en Vooruit. De betrokkenen noemen die gesprekken constructief. Diependalen koppelt nu terug met zijn eigen partij, N-VA. Waarschijnlijk straks volgen opnieuw gesprekken met de andere ministers, maar het is nog niet duidelijk wanneer juist. In principe moet er tegen morgen een akkoord zijn, want dan moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering zoekt naar meer dan 1,5 miljard euro besparingen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond omgeleid en geland in Lyon door een kleine brand aan boord. De powerbank van een passagier had vuur gevat. De bemanning heeft de batterij meteen opgeborgen in een beschermhoes die is ontworpen voor lithiumbatterijen. Voor de zekerheid is toch geland in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in een hotel. Vandaag zijn ze dan alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand moest een vlucht van KLM ook al rechtsomkeer maken, doordat een powerbank aan boord in brand was gevlogen. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: Wout van Aert trok eerst mee in de aanval met Van der Poel, maar speelde geen rol in de finale op het zwaar parcours.
2: Het was super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goede koers gereden, maar op 4-5 ronden einde ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
0: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag, dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Aan het station van Aarlen is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking van het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Israël trekt de diplomatieke status in van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlandse diplomaten moeten hun Israëlische diplomatieke documenten binnen de 7 dagen inleveren. Daarna vervallen hun diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar is dat besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
1: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Brandon McNulty kon kort na de wedstrijd zelf nog moeilijk geloven dat hij wereldkampioen was geworden. Ik had nooit gedacht dat ik kon winnen, zei de Amerikaan, en maakte er nog grapjes over met mijn vrouw.
2: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
0: In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Nederland kon op de tweede speeldag wel winnen met 1-2 bij Servië. Het blijft minstens 12 graden vannacht en bewolkt. Plaatselijk is wat regen mogelijk. Daarna een zachte dag met afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Dinsdag krijgen we nog een warme nazomerdag met zon en temperaturen tot 30 graden. Daarmee is 28 september begonnen. Nog een mooie nacht. Voor meer nieuws kan u terecht op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verliepen moeilijk tot nu toe, vertelt collega Sisse Michiels.
1: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2 uur in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. Op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. De overwinning van McNulty was een verrassing, ook voor hemzelf.
2: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle. And I guess today miracles happened.
0: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland de wedstrijd tegen Griekenland verrassend verloren met 0-1. Het was de tweede wedstrijd van Jurgen Klopp, de nieuwe Duitse bondscoach. Eerder speelde Duitsland nog gelijk tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

Jij bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult er.

0: is 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond, de voorbije avond dus, sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De voorbije dag liepen de onderhandelingen vrij moeilijk, vertelt collega Sisse Michiels.
1: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2 uur in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
0: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of